0: Wat hebben we het?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

pintje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook en een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je niet lang bestoom. Maar ik loop me volledig gewoon.

verloor ze maar in 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de loop tijd onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gegeven.

AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Franse stroten, vraag ik visioenen, ooit vervloegen tort. Wij dat niet verdrommen keert, toch kan ik me niet loten. Unieke monumenten, ze hebben verrat

0: Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak das verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luid de mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

blond, hy sy nage vrol. Dus hoger is te my moois my, langs al dolsterste stroten, en zie je ons stad,

0: Onnoezel doen, dat is ook wel speciaal voor VLD.
1: De grote gucht voor Ostad, oei, dit doen allemaal mee.
0: Ze doen wel nooit belachelijk, maar eigenlijk geeft dat niet.
1: Onnoezel doen, dat is een kunst, iets anders stelt je er niet.
0: En Bert en Sjoen met zo'n partij, die zoekt een kameroot.
1: En lukt dat door te janken, omdat alleen toch niet goed?
0: Waar zoekt de vriendje die

0: Vergeet toch niet de Michel, want daar is ze zwaar gewicht.
1: Het gloeiten en het zagen, dat ontziet nog als zijn plicht.
0: Zijn Vlaams kan nog goed spreken, nog veel beter als de rest.
1: Maar lodge hem niet alleen gewoon, of er komt een groeite nest.
0: Gelijk je oort, het is nu nooit meer dat je vindt.
1: Je moet zijn dat je dester, het is precies het kleinste kindje.
0: Dan is dat komt ons nee zo, het is echt woord.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Steenberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover.
2: Hoi, Janer.

Aan jouw music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Aan jouw

0: Noten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Holst.

er is in Oost. Genieën, dat thuis op zijn zolder, of in die of andere kas, geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Gulch, het was een familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij, het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat maar momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

werken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs jaren nadien, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn eigen verhaal geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Zot, stijke zot.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: om 10 te slapen. Ik wil een touw wakker maken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor je zo mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de juppie is al op het puntje kalfaris.
2: Ja, het zijn er moet 4 niet meer zijn. Hier even mooi en hier weer een ander aan.
1: Ah, doe ze je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar
3: Ajo en Music.
4: De nummer 1 van Olst.

0: AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem stoom op balkon. Met de valk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: uit Olst.
1: Nog een pintje.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken.
3: Wippen al joren onze stoet. Het goorap verboi, 10 jaar passeert, maar het is wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

Ze zoa zich met een moot, we gaan toch hier doen ver dat de lood is zeker. Precies een teppen dat ons doet. Ik zag ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

0: da muelo fi klasje du. Af da muelo fi klasje du. Des beter dag met mijn gebieren blijft als ge ambrast mocht en blijft zo hebben. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed de kruipen. Af da muelo fi klasje du. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat ik met gebieren blijft als ge ambras mocht en blijft zo hebben. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het ambras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
2: Ben jij

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie in Smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of

0: leef.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? Een CMB-café.
1: Nee, de neven app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: De gewoon een keer met je hand in toe. Ja, ik heb het ritme met je hand anders. Want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen.
1: In toysters.

0: Binnen is een konker en zie hem wel, zie hem leer.
1: Oosterse vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginder werd dat heer.

0: kekten, kontár zégen el.
1: In Toysterszel.
0: Olyelek a le, folytelek el.
1: Evedrom.
2: Toysterszel vokabülé.
0: Tinnel es ne konkur, en zsímbel zsímelé.
2: Toysterszel vokabülé.
0: Den jímer vernen akar, en kínyer verdahéjes. Je dolces en je dolces, want over twater zeggen ze bijvoorbeeld toebak en hier zeggen ze toebak, hè? Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. Een kal of een bolkal, dat doe ik twee keer het verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Hè? Dus je ziet, de dolces veranderen, doe ik, hè.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jimbel Jimelé.
2: Woistense vocabulaire.
0: De Niemer werd een akker en Ginger werd een geest.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.

0: het weiden om mijn rekker, hè, kopang. Kost mijn weiden aan het bougeren en daarachter hoeft nog veden. Dat die met niet van veden aan mijn bovendrom blokkeren. Ik gooi mijn mat aan keiren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over drom, jong?

0: music.
1: Den enige nichten.
2: Godverdomme, godverdomme, ze er nou weer. Jongens, toch, maar 10 keer gezegd dat ik er geen nummer heb.

0: Af mijn moraal dat geen job zou niet reageren. Krijg de weer een bericht van moi.
1: Vraag je aan jou. Ik verzamel lintjes van Aaf Carnaval.
0: Ten mocht hem graal ik blok.

0: stolen. Maar weet je wat? Kom, dit is ontverhuizen. En dan is er nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je naar Remneke bellen. Of de Paroa. Dan woont je er nooit achter. En dan is toch alles droog dobbel. Zijn.
1: Ver te kopen of te rollen. Ik heb nog iets liggen vermoor.
0: Hier zijn, nee. Geblokkeerd.
2: Ajoen Music. De nummer 1 van de Ajoen.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App de mal.

0: Ja, get your hood up.
1: Iowan Music. Echt Oosters DNA. Dat kruiden nooit kapot.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Flonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeie radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde.

0: Café.
1: Meer de Neven App voor Lyon Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Lyon Music. En luister naar Lyon Music overal en altijd. De Neven Lyon Music App.
2: App hem al.
3: Ik

0: Ayoen Music.
1: De nummer 1 van Ayoen.
2: Louis Verdrommelien. In stand met mijn moot.
3: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
2: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
3: Deze is ons verhoogd.

Ajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.

0: Worcester.
1: Als ik ga moe zien, moet ik precies broken.
2: Ik zal ze niet, ik heb een naam op mijn gezicht geschraven met al de poester wat ik hier ooit nog heb, zeg.

Zondag maart gearriveerd. Ons madame niet content. Was zwijwis blijven hangen in een of ander tent. Ik heb gediscuteerd, maar ik weet niet hoeveel wacht. Mijn gever

Zet ervan van de Voel de Goe Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goe Radios van Olst.

Zet op aan een sikken, hij daar lieve lotte zitten. Luister een keer naar radio en music. Kruisje gegarandeerd.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ama vannacht. Ze liet me al de hoeken van het...
1: Wil je gewoon mee, hè?
2: Waar gaan we naartoe misschien?
1: Op café, blijven

0: kapo siis nog een verteren, jong.
1: Rapsom!
2: Ajo Music!
3: Alles goeiste carnavaliekes. Echte goeiste, hè?

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen dat ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar komer zien. Voor de F4 kracht ze ting op ting. In een akastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef mama een beest. Ook al zij je goed wees, want ben zot van mama. Ik wil aan een pluspapa. Geef mama een beest. Ook al zij je goed wees.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nevenapp. Lion Music App.
2: App hem al.

0: Music presenta Radio.
1: Alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
2: Jos, en die café was van de wet. Hier wil je het met mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe vertikken ze dat ik er niet in dit van de

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajoen!

0: Seraphon van de Voelja Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio-apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergoed. 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor je.

Zo'n verkandidoot een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat?

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar joen? En ik paas een oei, in langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broen is onderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is alles hier voor de roa.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het, oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Blair. Ik ging er naartoe en ik zong Dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valair. Ik paas een boei die in al saks, die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oeg geplooster tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roa. Maar we je gooien

Moeie na zingi de joren, nooit gezot een bambako. Een vol chamet, en zo'n slotet. Daar doe ik fush, de eerste get.

een klein beetje de persoonlijke tour op hoor. Bedankt. Met vertrouwen dat je mooi had. En bedankt.

0: Fanuten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.
2: App hem al.

Johan Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

nooit nog klein college en dat is in de vrouw het stroot. Zo'n sma en gij weer later een goeie navekoot.

Oude preek, zwaai de poster, nou doe je het goed. Kooi me zot gerepeteerd en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

meine Jungen, das um dich zu schön fragt, volgens mij moet je ervan profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

Te zie je een doosken dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksken en al dierlijk aan een bom. Dat boksken kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is je ooit wonen onder G of logeren in Dardenne? In een sterrenrestaurant dat culinair loten verwinnen. En wie

meer dan deze nostekier. Pak dat misschien niet anders, anders wil ik ze niet meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdrogen. Dan mag er eerst een bong zijn, tot ben je van mijn dogen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doosjes dat ik bakkast vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik gewoon gevraagd voor die allemaal te verlengen. We'll be right back.

return.

0: Van uit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Veil ajonen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Duitsers een eerbetoon der Duitsersche stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel ooit vereerd een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar ooit vergeet je.

dak dat vandaag voor ergens brengt. Want gelukkig er bestond er echt geen ding. Kijk eens, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

fjorden zomerwerken. Wat gij ik deed, het was mij hart en ziel. De mensen doen lachen als zakken leer.

0: Majoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Steenberg. Majoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De neven jou en music app.
2: App hem al.
3: Vrijdag

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Fánuðan Olst Media Building Ajoen Music 24 hýri per dag Op FM Op Pumvordan 7.8 Op Pumvordan 5.8 Op DAB Plus En online Overal in Olst De Dingerstreek, Oostflonjern En de rest van de wereld Zet afan Van de volle goeds van City Music Luistert en online Op citymusic.be Tune in En de beste radio apps Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor de goede radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: muziek. Echt Oesters DNA.
1: Dat kraait nooit kapot.
2: De Looise Manen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet gegeven.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wish.
1: Als Schilderman?
2: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.
3: Braderie op de Werkenmarkt. Schiefrecht Oeveradeer. Een andere kant van het water. Ons winkel staat open. 7 dagen op 7. Behalve de vrijdag achternoem.
4: Allah, morgen.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: IO in Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoin Music en City Music.

music. Overal op FM. 107.8 en 105.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

Ik kon elk jaar op tournee en met wie moten die go mee. Onze spoorpot moet erom om door mij op zwier te gaan. Maar

In de Gentse stroot beland, zagen we haar door iets plezant. Er stond geschreven op een rood: hier doen de maskers alles ooit. En ze woorden.

0: Majoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. Majoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: bum, bum, patat.
1: Lovamă la fone, dar tu dezoperi tine
2: zare.
3: Odabrind?
4: Nje e me kafe?
3: Mie, dhe niven. Fala jo in music.
4: Ver Android en ver Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek top City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De nieuwe Ajo in Music app.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

0: live van 0:30 in Olst, de 9e nachten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Hey!

dat viel graag nog mee. Maar we zijn er nog belangen niet. Maar als het in de volle bekal al ken, dan is dat Gierels al zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer herol. Zijn we er?

Bestekkers, wij gaan een beetje meer leven in de Brarois brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een gegraalijk bes opgeven. Zijn we er?

De radio van ons naal.

0: Zeg, heb je hooiriet mee?
1: Met een pas en een pakje sigaretten.
0: En niks verrund te drogen, jong. Ah, wacht hoor, ze. Is Fritje gaan over het water?
1: Zeg, heb je ooit vast, mokkelboy?
2: Wacht, hè. Hoi, hoek.

0: Luton Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.
2: App de mal.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

na begin ontterde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi hebben geluid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Johan Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Wow, wat is de lawaad hier, zeg. Zie je nou dat ik de Jean-Pieter een trompet gepikt kon verdoen? Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten.

0: jou wakker maken, zonder poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè.

0: met Frank. Satijn met Bieken kon ervan genieten.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Dit is... Are you in music?
3: Verhaal dat je in.

0: Daneben app voor Jo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
2: App hem al.
3: Hey, gooi het wie allemaal doen, ik zie het.

0: Vonuit een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Zeg Vincent, wat in de bistjes bij jou ik al hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gonolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholletjes. Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.

0: Canuso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond.
2: Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

Wij zijn zo goed als af.

Ochmeisje, wacht gebert erna. Ah, Lovieke stona in de ka. Ah, dat ligt pink, nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zink, genienen.

Ik lees het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van Miesje nog verschieten.

klauwen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Wat is hun de prijs?

kasten om mijn broek. Mijn kaas is weer zoek. Mijn lever is gevoorlijk ontverschoven. Mijn keel is ooit gedroegd en de zon is schandaloeg. Van een hupsafval ik kan ontoeg.

begint te vangen. Ik pak een sigaret, ik doe mijn eerste trek. Mijn longen zijn in één keer verwrongen. Mijn lever en mijn nier zijn op zoek naar een wat bier. Van hups afval daar geen moraleer.

Het is carnaval dat begint. Ik drink, drink, drink. Ik drink mijn gal tegen mijn longen. Maar enkele ieren loter, leid er weinig koter. Van hups afval eraan, van hups afval eraan, van hups afval eraan om uit te lonken.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.
3: Ons horloge tikt tijd. De vaste lavend is naar Najoen en Giljor in de wijk.

0: zwaait dat moet is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dat zo?
1: Hey!
0: Ik allemaal luister hoe muziekken boor. Hij zingt er dan in te gelokker dood. En nu een nikkero van een magnifieke toeien. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boyne.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

0: de Neven App. Voor Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
2: App hem al.

0: Zijn een fan van de Voel dat goed iets van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 voor de goede radio's van Holst.
1: Loop verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoor.

zo. Mijn maat, at weer prijs om blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just die nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissen, zou geen

0: slet. Vroeger was het Frank, daar is Mariet.
1: Het is nog Koosje, want Ajo in het land.
2: Ajo in Music, 100% plezant, 100% Olst.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te neer. Je mooiste dat te beleven, ik zit er regiel op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Duetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.